0: De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Dit uur gegarandeerd.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een druk bezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk 1 van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in 1 van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero, in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationale Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover.

0: heel simpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
13: Een andere auto of onderhoud nodig?
0: Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Wee-hoo! Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internet

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
3: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Prima Hollandia.
14: Ah, we zitten alweer in de maand augustus. Hoe lang hoopt je zomer dit vol, joh?

Aan de nieuwe single van Hugo Peters hoorde je. En in de taverne, daar is het goed vertoeven. Hè? En daar begonnen we vanmorgen dus ook maar mee. Ik wens u een hele goede morgen. Welkom, nieuwe aflevering. Prima Hollandia. Het is vandaag zondag 2 augustus alweer. We zitten alweer in de maand augustus, jongens. Het gaat als de brandweer. En ik gaf het al aan, hoe lang houdt deze zomer dit vol? We wachten met spanning af. Maar ja, we zitten natuurlijk wel extreem in de droogte. En dat begint langzamerhand overal op deur te duwen. In de landbouw, in de scheepvaart. Overal krijgen we toch wel wat problemen. En laten we hopen dat we toch binnenkort een klein beetje nattigheid van naar bovenkant krijgen. Hè? Als we het van onderen moeten doen, jongens, dan valt het allemaal tegen. Hè? Dat is echt pompen en verzuipen, zeggen ze wel eens. Maar inderdaad, problematisch allemaal. Maar goed, dat is de natuur. Hebben we niks over te zeggen. Maar goed ook, dan zouden we nog van meer ellende in de wereld gaan. En dat willen we niet, jongens. Hè? We hebben er al genoeg, inderdaad. De lijnen hebben we opengezet. We gaan er weer een leuk programma van maken. Tot 12 uur ben ik je gastheer. Mijn naam is Twan. En de telefoonlijn is 03-14-65-2345. Wilma is de telefoniste. Ik heb bijna alles bij kwijt. En daar kun je een verzoekplaat aanvragen. Nederlandstalig, Duitsstalig, instrumentaal. Maakt niet uit. Je mag ook een mailtje sturen als je dat makkelijker vindt. Twan, apenstaartje, regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje 06-47-47-0022. Dus 0647-470022. Houd het in de gaten, daar kun je alleen op appen. Niet op zitten bellen. Mensen proberen dat af en toe wel eens. Gaat niet lukken. Nee, die lijn is gewoon speciaal voor de applijn. Dus vandaar. Goed, wat gaan we doen? De vaste items komen straks voorbij. De piraatplaten om 9:30, om 10:30, net voor 10:30. We gaan ietsjes vroeger met Gerrit het weekend weerbericht doen. En om 12:00 stoppen dan met het bekende meegeefdenken. We gaan nog een tweetal gasten bellen straks. Net na 10:00, Femke Hengelveld. En net na 11:00, Wim Franke. Ze hebben allebei een nieuwe single gemaakt. En we gaan even een babbeltje met hun maken. En laten ook uiteraard de nieuwe single horen. En dan gaat dat helemaal goed komen. Nou, de groetjes en de eerste felicitaties die liggen links en langs mij. Dus we gaan snel van start, jongens. Twan, goedemorgen. Zou je eventjes na 9:00 misschien een mooi liedje van Salve Regina van de Brabantse troubadourzanger Gerard van der Maasakker willen draaien? En die wil ik speciaal draaien voor alle parochianen van de Gabriel Parochie die deze week lopend, fietsend of met de bus naar Kevelaar gaan. De groetjes komen van Alfred Meijer uit Weel. Nou, dat gaan wij zeker doen. We hebben hem klaarstaan. Salve Regina. Hier hebben wij Gerard van der Maasakker. MUZIEK

blijft een mooi nummer, jongens. Kippenvelmuziek. Gerrit van der Maasdijker en Salve Regina. En dat mag geapplaudiseerd worden, zeker. Zo is het. Goed, nou, voor alle bedevaartgangers, jongens, binnengaat. Kort gaan ze weer naar Kevelaar toe, dus vandaar. Hey Twan, goedemorgen. Ik wil er een plaatje aanvragen voor mijn lieve schatje Bianca Kul, die vandaag jarig is. Ah, kijk aan, van harte proficiat. En we wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. Als het kan, Freddy Breck met Hoe kan het ook anders? Bianca, aangeboden namens Daan Kuil. Daan, we hebben hem klaarstaan voor jou, Bianca. En voor alle Bianca's die op dit moment aan het luisteren zijn, hè? Jazeker. Freddy Breck.

Freddy Breck en Bianca, jongens, inderdaad. 18 minuten over 9 geworden zo meteen om 9:30. Dan gaan we de piraatplaat draaien, jongens. We gaan terug in de tijd naar 1980. Voor de rest verklap ik nog even helemaal niks. En ik heb nog een verrassing. En vooral een verrassing voor voetbalfans. En in het bijzonder mocht je een Graafschap-fan zijn. Nou, let op. We gaan zo meteen om 10:00 de lijnen openzetten. Want we gaan 2 vrijkaarten weggeven voor het duel Graafschap-Jong AZ. Het gaat op de 17e augustus aanstaande gebeuren. S'avonds om 8:00. En ik heb 2 kaarten voor de Roodbergen-Groenendaal tribune. En als je denkt van, wow, maar daar wil ik naartoe. Nou, eventjes wachten nog. Om 10:00 zetten we de lijnen open. En dan kun je hier in Primolandia gewoon een belletje plegen. Je kunt het nummer alvast opschrijven. 0314-65-2345. Je krijgt dan Wilma aan de telefoon. Zij schrijft jouw naam en 06 op. Om 11:00 bellen wij de winnaar. Die halen we dan uit de hoge hoed en die bellen we even terug. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om straks de kaarten op te halen tussen 11 en 12 hier in de studio van Regio 8. Maar dan ben jij ook bij het duel De Graafschap Jong AZ. De 17e aanstaande, de 17 augustus, gaat dat allemaal gebeuren. Hier op de Vijverberg in Durkum. Jazeker, zo is het. Goed, wij gaan snel verder met de volgende roetjes en felicitaties. We gaan Rick Utspiek draaien van Nerf & Co. Jazeker. Van de medewerkers, ik vraag de plaat Rick Utspiek van Nerf & Co. aan voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort, Olga en Erik en Tony Gazing, Jos en Bessie Smits, Rob en Hilda Mos en het hele Primolandia-team en mezelf, Benny Bosman. Nou, Benny, we gaan hem speciaal voor jullie draaien. Rick

Dit is zo'n fantastisch mooi nummer. Neve & Co hoor je met Rieke Uitspiek onderaan de dik. Het blijft een prachtig nummer, absoluut. Goeie keuze vandaag, jongens. Nou, we gaan naar de volgende. En dat wordt er eentje van Arman. Jawel, die hebben we klaarstaan. Lieve moeder, dat is de titel. Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor alle luisteraars van Regio Aard. Graag een plaatje van Armand met Lieve Moeder. Groetjes en een fijne zondag van Monique Angelbats en Rudy Rengeling. Vaste luisteraars van Prima Hollandia. Fijne zondag natuurlijk daar. En de volgende speciaal voor jullie.

mijn lieve moeder, dat was de titel. Zo jongens, we gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. We gaan Suzanne en Freek dragen. Jazeker, Suzanne en Freek met weg van jou. En hey Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Greta Renzen en Corrie Knossen. Groetjes van Rauke en Connie. Ze zegt maar als...

0: Suzanne en Freken, weg van jou. Speciaal bezoek kwam die voorbij in Prima Hollandia, jongens. Hey, we kijken op de klok. 1:01. Hoogste tijd om de piraatplaat te gaan draaien, jongens. We gaan terug in de tijd naar 1980. Een singeltje. Ook een B-kant van dit keer, want het is ook in één keer twee A'tjes. Arno en Gratje, die kennen wij nog wel van jaren terug met Kom Lieve Teddy. Die hebben we ook al eens een keertje gedraaid. Maar de B-kant is Een Moeder Huilt. En die gaan wij vandaag draaien, een tranentrekker. En hij is weer aangeboden door de IJsbeer Lady, dankjewel daarvoor. En eens even kijken hoe dat gaat klinken hier. CB heeft hem netjes opgepoetst. Ah, volgens mij moet het helemaal goed komen.
1: De Piraatplaat van de Week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

Ratje en een moeder huilt. Dat was de piraatplaat van deze week. We gaan er zometeen een kiekje van maken. CBZ hem op Facebook. Prima Hollandia. Mocht je Facebook hebben, dan kijk maar eens even op Prima Hollandia. Dan wordt hij straks gepost. En dan kun je ook zien dat we hem echt met pick-up en naald gedraaid hebben, hoor. Absoluut. Volgende week hebben we er weer een. Rond 9:30 poetsen we er weer eentje op. En dan gaan we er weer eentje draaien. De piraatplaat. Vast item hier in dit programma. Prima Hollandia. De lijnen staan open, luisteraars. Als je denkt van, hey, ik wil toch wel graag even een plaat aanvragen. Dat kan, geen enkel probleem. Even een belletje plegen naar Wilma. 0314-65-2345. Dus 0314-65-2345. Of een mailtje, twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje, 0647-470022. En ik kan me voorstellen dat ook mensen ook hier in de Achterhoek op vakantie zijn. Mochten jullie toevallig op een van deze frequenties terecht zijn gekomen van Regio 8. Allemaal een hele goede morgen. Welkom in de Achterhoek en vraag even een leuk plaatje aan. En dan gaan we die verderop in het programma ook draaien. Geen enkel probleem. Er worden platen aangevraagd. De meeste gaan wij ook draaien als we het even kunnen redden. Af en toe komen we in tijdnood. Schuiven we ook wat in elkaar. Heb daar ook een klein beetje begrip voor. De groetjes die komen allemaal voorbij, hoor. Dat is bij deze verzekerd. Twan, goedemorgen. Graag willen we een plaatje aanvragen van onze broer en zwager Frans Egging, die aanstaande woensdag 76 wordt. Als het kan, Frans Duis met Maak van je leven toch een feestje. Groetjes komen van Leo en Marietje. En tot woensdag staat hierbij.

0: Dat is een waarheid, dat is een koe, hè? Inderdaad. Maak van je leven toch een feestje. En we gaan altijd even goeiedag zeggen voordat je gaat. Want je weet nooit hoe het leven gaat lopen, hè? Inderdaad. 21:50 geworden, Primalandia, regio 8. En we gaan met de volgende platen aan de haal, jongens. Twan, goedemorgen. Graag een plaatje voor de vrienden Leni en Theo te Kaat. En jullie weten wel waarom. De groetjes komen van Ans en Jan Stokman. Dank je wel. Staat er ook nog een keertje bij. Nou, bij deze dus.
1: Twan van Zee, regio 8.
0: Monkey Boy en vrienden.

avond, hè. Vrienden voor het leven met Regio Art Prima Hollandia. Zo is het. Goed, we gaan een oudje draaien. Terug in de tijd van Bob-Jan Schoebe. En als het vriest in Madagaskar. Nou, voorlopig hebben we hier geen last van het vorst, maar het is wel een grappig plaatje. En die gaan we speciaal draaien voor deze Ray van de Laar. En Seur, die 3 augustus jarig is. En voor Theo Freeriks, die de 4e jarig is. En Regio 8, dankjewel. Broers en zussen van Gerard en Dini. Benny en Hermien en Lidie Leijem. Teun Jansen. En de vriendelijke groetjes aan Gerard en Dini. En Bart Schoenmaker, die de 2 augustus ook jarig is. Ja. En allemaal aangeboden dus namens Gerard en Dini dus bij deze. En ik wil de plaat ook speciaal even draaien voor Acronius Hettinga. Komende week is hij jarig, van harte proficiat. Namens Tony en Desiree en ook namens het hele Primalandia-team. Kroon, van harte proficiat. En gelukkig gaat het met de heup de goede kant op. Ik heb al gehoord dat hij weer van allerlei activiteiten aan het doen bent. Kiek uit, zou ik zeggen. Maar er valt nog speciaal

Ja, leuk nummer, jongens. Bob-Jaan Schoeben, jawel. En als het vriest in Madagaskar, schijnt de zon in Schellingbouw. Nou, het moet niet gekker worden, hè? Inderdaad. Twan, goedemorgen. Graag wil ik een verzoekje doen voor Silas en Roy. Als het kan, Ursula van de New Four. Groetjes aan Twan staat erbij. Van de kraammachinist Roy. Ah, Roy, de groetjes staan terug. Fijne zondag en leuk dat jullie ook even afstemmen op Primolandia. Heel veel groeten daar, jongens. En de volgende speciaal voor jullie, hè?

van hits hebben ze gemaakt, hoor. Absoluut. Dit was een van de grote. Ursula, ik mis je. De New Fortress. Zo, ja, wij rommelen natuurlijk nog wel eens wat in de muziek. En komen nog wel eens wat leuke dingen tegen. En Seben die kwam van de week wat tegen. En zei, nou, dit heb ik nog van mijn leven nooit gehoord. Freddie Quinn in het Nederlands. Ik zeg, Freddie Quinn in het Nederlands. Zeg, nou, dat gaan we draaien op zondagochtend. Dat vind ik wel een keer leuk om te doen. Heel bijzonder nummer. Zonder thuis.

Freddy Quinn en Zonder Thuis. Dat is wel grappig. Het nummer is net zo oud als ik. Ja. Uit 19. Zal ik het zeggen? Ja, maak ook allemaal niet uit, joh. 1960. Ja, inderdaad. 66 jaar oud, jongen, dit nummer. En toch leuk om nog eens een keer terug te horen, hè? Freddy Quinn met Zonder Jou. Even kijken. Ja, we gaan... ik denk wel de laatste draaien, ja zeker. Want we gaan zometeen beginnen met Belinda Kinaan. Direct na 10 uur, Het is mijn leven. Mooie nieuwe single van haar. Maar we gaan toch maar even de laatste draaien. We gaan zometeen naar de koffie en de koeken. De lijnen blijven openstaan, luisteraars. Als je denkt van, hey, ik vind het leuk om even een verzoekplaat aan te vragen. Of een groetje, of een felicitatie. Het maakt allemaal niet uit. 0314 65 2345. Dat is ons telefoonnummer. Wilma is de telefoniste. Een mailtje mag ook. Twan Aapstaartje, regio8.nl en een appje 0647 470022. En dan gaan we verderop in het programma jouw verzoekje voorlezen en zeker ook even een leuke plaat draaien. We gaan twee vrijkaarten weggeven van de Graafschap Jong AZ. Je hebt het misschien al wel gehoord. Ik heb het in het begin van het programma al even aangekondigd. De lijnen zetten we daar zometeen open voor. De Graafschap Jong AZ. Als je denkt, ik wil daar graag de 17e augustus naartoe. S'avonds om 8 uur gaat het allemaal gebeuren in het stadion van de Graafschap Boys. De boeren, de superboeren natuurlijk hier in Doetinchem. Dan kun je even een belletje plegen naar de studio van Regio 8. En de lijnen zetten we nu open. 0314 65 2345. Wilma is de telefoniste, die schrijft je naam en 06 op. En we gaan om 11 uur een winnaar uit de Hoge Hoed halen. En dan krijgen jullie twee vrijkaarten. Dan kunnen we twee man lekker naar de Graafschap. 17 augustus, dan staan we s'avonds om 8 uur. De Graafschap Jong AZ. Wij mogen twee vrijkaarten weggeven. 0314 65 2345. Geef het even door aan Wilma. Nogmaals, je moet wel in de gelegenheid zijn om straks tussen 11 en 12 de kaarten even op te halen. Ze liggen hier klaar voor jou. We gaan om 11 uur een winnaar uit de Hoge Hoed toveren. En dan word je vanzelf netjes teruggebeld. En dan kun je even naar de studio hier de kaarten ophalen. Oké, bij deze dus geregeld. Ja, we gaan met de laatste aan de gang. Twan, goedemorgen. Graag willen we Bernard Hansen van harte feliciteren, die vandaag 2 augustus zijn 87ste verjaardag mag vieren. Wens hem heel veel geluk en gezondheid voor de komende jaren. Speciaal voor Bernard, als het kan. Andrea Berg, du hast mich 1000 mal belogen. Fijne dag met lieve groetjes van de familie Hansen. En als het kan, zo rond 10 uur. Nou, volgens mij komt dat aardig uit, hoor. Bernard, fijne dag vandaag. 87.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Autobedrijf Schadeherstel en Bastra Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
3: Auto en Schadeherstel, Leuwentaal.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
3: Auto en schadeherstel, Leuwentaal.
2: Kijk op leuwentaalulft.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de 3e keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op Caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer, droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
12: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelherten en zelfs wolven gezien.
13: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
14: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.

0: makkelijk retour.
1: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers!
5: Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Prima Hollandia.
11: De koeken en de koffie, ze smaakten lekker. En je hebt een beetje energie opgedaan voor het komende uurtje, hè? Zo is het, 5:05. Welkom, tweede uur Prima Hollandia. Ik ga het al aan de lijn hebben opengezet voor 2 vergeekaarten van de Graafschap Jong AZ. Het duel gaat 17 augustus aanstaande gebeuren, s'avonds om 8 uur in het stadion van de Superboeren hier in Doetinchem op de Vijverberg. En als je denkt van, ah, daar wil ik wel graag naartoe. Nou, wij mogen hier 2 vergeekaarten voor weggeven. 0314-65-2345. Je krijgt Wilma aan de telefoon. Ze schrijft jouw naam en telefoonnummer op. En om 11 uur halen wij de winnaar uit de Hoge Hoed. Hou het even in de gaten. Jullie worden keurig netjes teruggebeld dat je winnaar bent geworden. Maar je moet wel even in de gelegenheid zijn om straks tussen 11 en 12 even de 2 vrijkaarten op te halen. Ze liggen hier klaar voor jou. En dan ben jij de 17e aanstaande aanwezig op de Vijverberg tijdens het duel De Graafschap Jong AZ. En dan kunnen we eens even kijken wat het allemaal gaat worden met de Superboeren. Hè? Inderdaad. Twan, goedemorgen. Graag de nieuwe single van Belinda Kina. Het is mijn leven. En die gaan we speciaal draaien voor Benny Bosman, Benny en Ria en de Dossos, Tony Raasing, Prima Hollandia Team, Twan van Zee, Belinda Kina en Patrick van Bree. Groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. En fijne zondag allemaal. Toppers staat erbij. Nou, wij doen ons stinkende best natuurlijk, hè. Maar hebben we hem wel. Tuurlijk hebben wij de nieuwe single van Belinda Kina. Het is mijn leven.

0: Maar deze gloedje nieuwe single van Belinda Kina, Het is mijn leven. Zo, het is 10 minuten over 10 geworden en we zeggen Femke, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, Femke Hengeveld hebben we aan de telefoon. En niet voor niks, want je hebt een nieuwe single gemaakt. Gaan we zo meteen even over hem, Fem. Maar allereerst natuurlijk voor de luisteraars hier in de Achterhoek. Waar kom je precies vandaan, Femke?
1: Geboren en getogen in Zevenaar. En nu woont in Arnhem.
0: Oké. Okay. Geen spijt van, toch?
1: Wat zei je?
0: Geen spijt van, toch?
1: Nee. Nou, de familie komt allemaal uit de Achterhoek, hè. Dus ik ben wel...
0: Je bent wel...
1: Mijn roots liggen daar wel. Maar nee, het is een hele fijne wijk waar ik woon. Het zijn allemaal jonge gezinnen. En ik heb zelf natuurlijk 2 meiden van 13. Die worden bijna 14.
0: Ja.
1: Dus die hebben hier een heel leven opgebouwd. Nee, ik heb er geen spijt van. Maar ik vind het heel leuk om weer met optredens terug te gaan daarheen. Dus dat is echt wel leuk.
0: Dat is hartstikke mooi. Want het is natuurlijk hier in de Achterhoek ook goed vertoeven. Dat is gewoon zo, hè?
1: Geweldig. Ja, ja zeker.
0: Ja, absoluut. Hey Fem, nou, leuk dat je even tijd maakt voor ons op de zondagochtend. Ik ga het al aan. Nieuwe single gemaakt. Want jij bent met Stef Eckel Music in zee gegaan, heb ik begrepen, hè?
1: Dat klopt, ja. In februari, Stef en ik kwamen elkaar al best wel vaak tegen in het circuit. En had me de laatste keer gezien in Oostenrijk, in de feestweek in Westendorf.
0: Ja.
1: Daar treed ik op. En toen zei hij, kwamen we met elkaar aan de praten. En toen zei van, misschien is het goed dat we samen gaan praten. Want ik begin een nieuw label. En dan was hij zo aan het vertellen.
0: Oh ja.
1: En ja, weet je, het is zo'n mooi en fijn mens. En een gewaardeerde collega. En ja. Ik voelde eigenlijk meteen de klik. Dus ik wilde heel graag samen met hem gaan werken. Dus we doen in februari getekend bij Stef Eckel Music.
0: Ja. Want je gaat een beetje meer naar de volkse sound, heb ik begrepen, hè?
1: Klopt, ja. Ik heb heel veel popmuziek gemaakt, Nederlandse popmuziek. Ik merkte gewoon aan mezelf dat ik veel enthousiaster werd van meer volkspop. Ook met optredens deed ik al best wel veel volksnummers, zoals een Sieneke of een nummer van Belinda of Monique Smit. Nou, noem maar op, eigenlijk best wel veel Nederlandstalige volksmuziek. En ik kreeg er gewoon veel meer energie van en ik zei ook tegen Stef, ik wil gewoon een nieuw begin. Na 3 jaar geen muziek uit hebben gebracht, wel gelukkig gewoon blijven optreden, maar 3 jaar niks uitgebracht door het een en ander.
0: Ja.
1: En ik wilde gewoon heel graag een volksige kant op, dus besloten om meer volkspop te gaan maken.
0: Ja, vandaar het feestje.
1: Ja, het feestje. Ja. En we zouden eigenlijk eerst met een ander nummer komen.
0: Ja.
1: Want ik zou eigenlijk 17 juni al met een eerdere single komen waar ik eigenlijk de start mee wilde maken. En dat was Ik Doe Wat Ik Wil van Hanny.
0: Ja.
1: Niet wetende dat ik toen ik alles had opgenomen, alles lag al op de plank, alles lag al klaar om geplucht te worden. Oh. En toen een week daarvoor kwam Sieneke met hetzelfde nummer uit. Dus Jeetje. Dat was wel een beetje zuur.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar weet je, ik doe hem nog steeds in mijn set. Ik heb een hele andere versie wat Sieneke heeft gebracht. Dus ik dacht, weet je, dat laat gewoon lekker op de plank liggen.
0: Ja, het is niet weg. Het is niet helemaal niet weg, hè. Nee.
1: Ja, precies. En feestje lag eigenlijk meteen voor de hand als tweede single. En toen dachten we, daar gaan we gewoon lekker mee doorstoten. Dus zodoende 1 juli met feestje uitgekomen.
0: Ja, inderdaad. Hartstikke leuk nummer geworden trouwens. En een vrolijk nummer, lekker met de zomerse klanken erin. Maar hij is nog niet zo gek lang uit het nummer, Femke. Maar goede reacties links en rechts.
1: Ja, hartstikke goede reacties.
0: Ja,
1: de mensen zijn echt heel positief. Dus dat vind ik hartstikke leuk. En met optredens wordt hij echt best wel goed opgepakt en goed meegezongen. Dus dat maakt het eigenlijk nog leuker.
0: Ja.
1: Nee, ik kan niet anders zeggen dat ik echt onwijs blij ben met het nummer feestje. En het is ook echt een feestje om naar te luisteren.
0: Ja,
1: het is ook echt een feest.
0: Absoluut, inderdaad. Leuke clip ben je gemaakt.
1: Ja, die is ook lekker in de kroeg opgenomen.
0: Ja.
1: Met allemaal vrienden en familie om me heen. Dus dat was ook echt een hele leuke dag, een draaidag.
0: Ja, mooi.
1: Waar je ook echt wel kan terugzien dat het leven een feestje is. Maak er iets moois van elke dag, want morgen is je niet gegeven.
0: Ja,
1: dus elke dag een feestje maken waar je ook bent.
0: Ja, pluk de dag.
1: Pluk de dag, zeker.
0: Ja, absoluut. Hartstikke leuk. Nou, ik vond het leuk je even gesproken te hebben, Fem. Ik wens jou natuurlijk heel veel succes met je nieuwe single.
1: Ja, dank je wel.
0: Wij gaan hem hier draaien in de Achterhoek. En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn omtrent jou, dan bellen we elkaar nog wel weer eens eventjes, hè?
1: Nou, zeker weten. Dat gaat vast zeker snel weer gebeuren.
0: Hartstikke goed. Dank je wel. Fijne zondag. En graag tot de volgende keer, hè?
1: Hetzelfde. Dank je wel.

0: Nou, dat zou geen talent hebben hier in de Achterhoek en Liemerse. Ze komt van oorsprong uit Zevenaar, Jordel. En woont nu in Arnhem. Femke Hengeveld, de nieuwe single van haar, Feestje. Goedemorgen, Twanne, luisteraars. Graag wil ik een plaatje aanvragen. Onze begeleider Kelly van Dillen. Zou het kunnen met Peter Koelewijn? Kom van dat dak af. Aangeboren namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat in Weel. Met vriendelijke groetjes, Dirkje van der Meijden. Nou, dat gaan we doen dan. We gaan hem van het dak afhalen, hoor.
1: Hey!

Ja, daar komt een bruk van, jong. Ja, je ziet de heet gedonder al. Peter Koelewijn, hoor jij, kom van dat dak af, jongens. Hé, hey, vandaag is Nostalgie Mechelen weer aan de beurt, gisteren ook al. En er zijn trekkerwedstrijden, toertocht, feestavond van de band. Supplies, tractoren, altijd met tractoren, vrachtwagens, motoren, auto's, woonwagens en stationair motoren. Dat allemaal te beleven op het Asbroek nummer 2A, vlak bij de Moezekuttel in Mechelen. Nostalgie Mechelen, leuk als je niks te doen hebt. Ga er vandaag maar eens eventjes naartoe. Het is de laatste dag. Een heel mooi weekend hebben ze al achter de rug met prachtig weer. Dus wat dat betreft de moeite waard. Goed, 10 voor 11:30. Zometeen proberen we te schakelen met Gerrit Vossens, de wijze weerboer van het Oosten. Ietsjes eerder dan 10:30, want hij moet nog even op reddeketeerd, dus vandaar. Maar eerst, Twan, goedemorgen. Zou je het hondje van Beaufort toch willen draaien voor Mats Dunk, die morgen 10 jaar wordt? Alvast bedankt en fijne zondag. Mats, van harte proficiat namens een hele goede bekende. Nou, Ritsraas Kledo Geert Hendu, het hondje in de play. Wat een gekke worden, jongens.

0: voor Twan. Goedemorgen. 3 augustus wordt onze matsjarige. En we zijn mega trots op hem. En lekker eigenzinnig, maar ook wel heel gezellig. En een aanpakker op school zit erbij. Maar vooral op de boerderij bij papa. Gefeliciteerd. Tiener namens papa, mama, Hent en Liede. En graag het hondje van Bofoytoch nodig. Hij wordt bij deze ook nog eventjes gauw gedraaid en geregeld. We gaan naar de wijze weerboer van het oosten, jongens.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: En zeggen Gerrit, goedemorgen. Buiten 22 graden volgens mij, hè?
2: Ja, 22 graden is het.
0: Inderdaad. En het bleef alderbarstend droog. Het werd allemaal een beetje penibel nou met de agrarische wereld natuurlijk. Maar ook niet te vergeten de scheepvaart. Het Twentekanaal afgesloten. Jongens, het is allemaal nogal wat, hè?
2: Ja, dat is zeker. Ik had gisteren met Allard ook al over. Het is wel heel frappant, want we hebben heel net een juni maand gehad. De kikkers die verzorpen ons.
0: Ja.
2: En juli is natuurlijk super druk geweest met heel veel zon erbij. Echt veel zon. Alleen door de zonkracht gingen veel klanten ook al hangen overdag. Maar wij zeiden altijd in elkaar, wie zonder sluis toch hoog houden. Maar het zal wel anders zijn gegaan. En voorlopig... ik heb er ook geen water bij, wat dat betreft. Zoals een dag als vandaag. Altijd wel fris s'nachts, dat geluk hel. Afgelopen nacht en gisternacht was het ook onder de 9 graden.
0: Ja, dat is wel veel. Je wilt slapen, hè?
2: ja, ik kan wel slapen. Daar hoef je dan in ieder geval nog niet aan te nuilen.
0: Nee.
2: Dat geert goed, maar ja, het is, dat hadden we net ook al gemerkt, 22 graden op dit moment. Als de zon er eenmaal is, geeft de temperatuur raps omhoog. En vandaag hebben we nog een wind die over het algemeen zwak tot matig is. En dan kun je de meeste oostelijke richtingen. Zal de temperatuur oplopen naar een graad of 27, 28. Maar dat heeft ook nog een beetje te maken met bewolking die er is. Die de zon soms eventjes af kan schermen. Vooral vanmiddag zal dat kunnen gebeuren. Maar verder bleef het droog. En vanavond lost de meeste bewolking weer op. Hebben we de zon er nog weer een tientje bij. En komende nacht dan kuilt het af naar een graad of 17. Dan wordt het wat minder fris. De wind die geeft naar het zuiden. Want er komt ook komende nacht een klein beetje bewolking van binnen. Daar is morgen vroeg wel weer het meeste van verdwenen. Morgen wordt een tropische dag. In de ochtend zal het kwik ook snel oplopen. En dan hebben we rond het middaguur al temperaturen van 29 tot 30 graden. In de middag ook wel wat wolkenvelden, maar... het werd in ieder geval nog ietsjes meer dan die 30 graden. 32, 33 graden kunnen we verwachten. Het zal later op de dag ook wat drukkend warm aan gaan voelen. En in de avond is het nog wel de zon er wat bij. Maar we zien ook wat meer bewolking. En er kan enkele regen- of onweersbuien vallen. En in de nacht naar dinsdag is het alweer weggetrokken. En een graadje of 20 is dan de minimumtemperatuur. Dan werd het wel een plak nacht. Maar op dinsdag, dan werd het niet zo'n fijne dag. De luchtvochtigheid is hoog. En het werd ook nog warm. Zal het benauwd aanvoelen. 30 tot 32 graden kan het nog worden.
0: Jongen.
2: Dan is er nog kans op een enkele regen- of onweersbui eind van de dag. Maar als ik het zo bekijk, dan zal het voor ons nog een beetje tegenvallen. De koers ligt nou tenminste dat het meest op Duits grondgebied valt. En door dus een plekken wat 15 tot 20 mm zal vallen. En gewoon weer richting onze omgeving. Dan zijn we al gauw aan de 4, 5 mm. Dus dan is het toch niet zo heel veel. Maar misschien als we aardig bent tegen de Duitsers, dat ze ons nog wat metgeeft de komende dagen. En, want dat kunnen we hard gebruiken. Want vanaf woensdag dan gaat de temperatuur wel wat meer naar beneden. Woensdag gaat de wind alleen naar zuidwestelijke richtingen. En dan wordt het een graad of 27. Dan merk je ook al dat de aangevoerde lucht wat minder warm is.
0: Mm-hmm.
2: En de rest van de week, donderdag tot met volgend weekend, dan zit we vooral al rond de 23 tot 25 graden. En dan bunt soms de temperatuur, weet we, dit is het iets van, hebben mogen. Maar we zitten met smaat te wachten op wat regen. Maar dat echt buien, die maakt de meeste kansen wel op de komende dagen in de Achterhoek. Maar of het echt doorzet, ik heb er nog niet zo heel veel vertrouwen in.
0: Nee. En ook op lange termijn, Gerrit, is het nog helemaal, zit het er helemaal nog niet in te komen. Hè? Het is niet te geloven, hè?
2: Nee, de lange termijn is eigenlijk ook nog best wel spannend hoe het gaat. Want de warme lucht zit in de buurt. Dan merken we dan ook morgen en overmorgen dat de wind even draait naar zuidelijke richtingen. Dan schudt de temperatuur ook weer omhoog. En ja, echt weer regen van betekenis. Dan ben je toch zo weer een dag of 10 liter.
0: Ja, ja, ja. Jeetje van ellende allemaal. Maar ja, we moeten er wat mee doen, jongens. Het is even niet anders. Maar de rivieren, die lopen katsleeg, hè?
2: Ja, die lopen katsleeg. Ja, en, ja, het is met alles wiet. In ieder geval ook de akkerbouwers, als je hoski en appels kunt besproeien, ja, en zo, dan blijft het allemaal klein spul.
0: Ja, en in het westen en in Zeeland zie je de verzilting, die rukt dan ook op. Hè, dat zalte water komt steeds meer het binnenland binnen. Jongens, er is niks meer te verbouwen. Alles verbrandt, hè?
2: Dus
0: wat een drama. Maar goed, de moed erin, makkelijk staat. Gooi zo meteen nog naar Nostalgie Mechelen, Gerrit, of hij een andere...
2: Nee, weer familiedag. Het is wel een beetje pech dat dat net te gelijk is. Maar familie kom ik wat vaker tegen als die leun je het Mechelen.
0: Ja, dus, dan moet je ook een beetje vrij met Holder. Dus dat zou best wel goed komen, denk ik. Ik wil u danken voor de bijdrage. Volgende week rond die zit horen we elkaar weer, denk ik, hè?
2: Ja, dat komt goed.
0: Hartstikke mooi. Goed gewoon. Fijne dag. Yo. En dat was onze wijze weerboer Gerrit Vosters, jongens. En wij gaan snel verder met de groetjes en de felicitaties. We hebben normaal klaarstaan met een best wel een bijzonder nummer. Ich bin der kleine Jäger. Ja, ook nog in het Duits. Het moet niet gekker worden, jongens. Plaatje wil ik graag aanvragen voor Joop Lovink. Die wordt van maandag 3 augustus, morgen dus, 65. Als het kan, ich bin der kleine Jäger van Normaal. En vandaag 2 augustus gaan we er een gezellige middag van maken. De hartelijke groetjes en de felicitaties komen van Ria Lovink. En Ria, we hebben echt mazzel gehad, want je had dat appje gisteren al gestuurd. En vaak raken we die appjes dan kwijt. Wil het niet dat mijn collega Koen het appje onderschepte en snel naar mij toestuurde. Dus vandaar dat het allemaal toch gelukkig allemaal goed gekomen is. En dat we die kleine jager kunnen draaien. En houd het ook even in de gaten, luisteraars. Appen kan gewoon tijdens de uitzending. Maar als je er een plaat wil aanvragen, voortijdig al. Eventjes Twan, apenstaartje, regio 8 inklikken met een mailtje. Dan missen we ook niks, want we willen gewoon graag niks missen. Maar dat is gewoon hartstikke vervelend. In ieder geval, Ria en Joop, fijne dag vandaag.

Ik ben die kleine Jirre van Normaal. Ja, je hoort hem niet vaak, maar hij is wel leuk. Hè? Hij is hartstikke leuk om hem nog eens een keer te horen hier in Prima Hollandia. Zo is het. Hey, we gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Je kunt nog even blijven bellen tot 11 uur voor de twee vrijkaarten van de Graafschap die we weg mogen geven. 17 augustus aanstaande, dan is er weer een wedstrijd, de Graafschap Jong AZ. Het wordt allemaal gespeeld op de Vijverberg in Durkum, oftewel in Doetinchem. En wij mogen twee vrijkaarten weggeven voor deze wedstrijd. Als je denkt van, oh, daar wil ik graag bij zijn, even een belletje plegen naar Wilma. 0314-65-2345. Zij schrijft je naam en de 06-nummer op. En of het telefoonnummer op, wat het dan ook is, maakt niet uit. En om 11 uur halen wij een winnaar uit de Hoge Hoed. En die bellen we terug. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om straks tussen 11 en 12 de kaart op te halen. En dan ben jij erbij, hoor. De Graafschap Jong AZ, 17 augustus aanstaande, s'avonds om 8 uur op de Vijverberg hier in Durkum. Jazeker. Twan, goedemorgen. Graag zou ik een plaatje aanvragen willen vragen voor mijn dochter Lieke. Ze is afgelopen vrijdag 40 jaar jong geworden. En ter ere hiervan heeft ze een prachtig feestje gegeven in het dorpshuis in Vasselde met de liveband Summerland. Nou, dat klinkt allemaal goed, jongens. Het nummer van Rutger Banneveld zou wel leuk zijn. De groetjes komen van Willy Immink uit Vasselde. Nou, speciaal voor Lieke. Dus de zwoele zomernachten van Rutger van Banneveld.

Ja, je hoeft maar één keer zo'n klapper te maken zoals deze. Hè. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En in één keer hebben ze je overal nodig. Hè. En dan zeggen ze van, hey, Rutger, je moet daar optreden en daar en daar. En hij weet helemaal niet waarom overkomt dit. Hè. Maar wel leuk, man. Prachtige nieuwe single van hem. Zwoele zomernachten op speciaal verzoek in Primalandia hier. Zo, het is 10:50 geworden. We gaan even aandacht schenken aan de Harmonica Club Doetinchem. Op zondagmiddag 9 augustus, volgend weekend is dat. Van 2:30 tot 3:30 in de middag treden ze op buiten bij de koffieboerderij Groot Nibbeling. En dat kunt u allemaal aan de Nibbelinklaan 12 in Sinderen vinden. En de toegang is gratis en bij slecht weer gaat het dan gewoon niet door. Maar ze spelen lekker buiten. En voorlopig is het allemaal wel goed weer als ik het allemaal zo zie. Dus de Doetinchemse Harmonica Club, ze spelen zondagmiddag 9 augustus... van 2:30 middags tot 3:30 buiten bij de koffieboerderij Groot Nibbelink. En dat is allemaal te vinden aan de Nibbelinklaan nummer 12 in Sinderen. Op Sinderen zeggen ze dan, hè? Dat wordt op Sinderen, ja. Goed, we gaan snel verder met het kleine café van vader Abraham. En die hebben we speciaal klaarstaan voor Joke Berendsen. Vandaag, hou je vast, 91 jaar geworden. Een mooie dag met de kinderen en kleinkinderen gewenst namens Henny van den Berg. En voor Bianca Kuil, ze is vandaag jarig namens Katrien de hartelijke felicitaties. Vader Brammetje met het kleine café aan de haven, jongens. Wat een legendarisch nummer was dit. In het Duits en in het Engels vertolkt.

Vader Bram en het kleine cafeetje aan de haven, jongens. Prachtig nummer blijft het, absoluut. Goed, ja, we hebben twee verzoekplaten van Joop Bokstad. Ja, we draaien er natuurlijk maar één. We gaan niet continu Joop draaien, met alle respect. Maar vorige week werd de Petticoat aangevraagd. Konden we helaas niet meer draaien. Ik heb toen gezegd, vraag hem maar aan. Gaan we draaien. We gaan ook vandaag de Petticoat dus speciaal voor de volgende groetjes draaien. Twan, goedemorgen. Ga ik voor een plaatje aanvragen voor alle luisteraars die deze zondagmorgen weer naar de uitzending luisteren van Prima Hollandia. Petticoat van Joop Bokstad zal hartstikke fijn zijn dat je kunt draaien. Mooie herinneringen voor velen onder ons, maar ook voor mijzelf. Groetjes van Gina. Nou, Gina, we gaan hem draaien hoor. We hebben hem klaarstaan. Mooi, mooi, Twan. Graag een plaatje voor Mirjam, die vandaag haar verjaardag viert. Groetjes van Willy, Jelle en de rest. En we wensen jullie natuurlijk een hele fijne dag toe daar. Rustig aan, even jullie de Petticoat. Even een stukje nostalgie op de radio. En Twan, goedemorgen. Graag vraag een plaat aan voor mijn jarige oom Gerard van Balveren. Hij werd gisteren 75 jaar jong. En dat hebben we samen gezellig gevierd. Ah, kijk aan. Gerard en Ans, bedankt voor de gezellige avond. En ik zou graag Joop Bokstad willen horen met het Peert van Teet. En alvast bedankt. En een fijne zondag. Groetjes van Bianca uit Terborg. Nou, Bianca, ik hoop dat je het goed vindt. Maar we gaan de Petticoat draaien. Ook speciaal voor Gerard van Balveren. En Gerard, ook van harte proficiat nog vele jaren in goede gezondheid. Ook namens het hele Prima Hollandia team, hè? Jazeker.

0: Jo Boxa dus en de petticoat. Leuk, hè? Feestje van herkenning, jongens, inderdaad. Goed, we gaan snel verder met het Etters mannenkoor. Even kijken. Hebben we dat goed staan? Ja, dat hebben we zeker goed staan. Met de trotse Ettenaar. Voor Peter Ketelaar gaan we die draaien. Bedankt voor de mooie natuurfoto's. Bij deze dus.
1: Regio 8. Het ritme in de ochtend.

De trotse Ettena, hoorde jongens, het Ettensmannenkoor op de radio. Zo, we gaan naar de laatste van dit uurtje. Niet getreurd, we zijn nog een uur terug met Primalandia. Zometeen tussen 11 en 12 met nog een keur van verzoekjes, groetjes en felicitaties. Ik hoop dat we ze er allemaal een beetje in kunnen krijgen. Maar er ligt nog een bestapeltje aan mijn linkerzijde. Die we er nog even doorheen moeten gossen, hè? Jawel, maar dat gaat goed komen. Absoluut. Hey, nou, even snel bellen dan voor de twee vrijkaarten. Het kan heel eventjes zometeen. Om 11 uur gaan we ook echt iemand uit de Hooghoed halen. En die gaan we terugbellen. Twee vrijkaarten van de Graafschap. Jong AZ. Even kijken. 17 augustus. S'avonds om 8 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op de Vijverberg in Doetinchem. En als je daar naartoe wil, eventjes een belletje plegen. Je wordt gehutseld zometeen om 11 uur. En als je een beetje mazzel hebt, word je teruggebeld. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om de kaarten even op te halen hier in de studio van Regio 8. Maar zo'n wereldreis is het toch niet? Nee joh, dat komt best goed. Goed, Twan, goedemorgen. Ik heb alweer een onbekend nummer gevonden. En dit keer van de Paladijns met het nummer Marion. Oh, en dit nummer draag ik op aan alle Marionnen in de Achterhoek. De groetjes die komen van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. En hartstikke leuk dat je weer luistert. We gaan speciaal voor jou Marion draaien van de Paladijns. Dat is ook een nummer wat niet elke dag gedraaid wordt hier in Prima Hollandia. Maar vandaag gaan we dat wel doen. Fijne zondag, geniet ervan. En wij gaan naar de koffie en de koeken. En we zijn zometeen nog een uurtje terug.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro.

moet het kunnen, hè? Regio A. Dan kunnen we er nog een uurtje tegenaan. 11:06 geworden. Welkom, laatste uurtje. Prima, Hollandia. We gaan zo meteen proberen telefonisch contact te zoeken met Wim Franken. Die heeft een nieuwe single gemaakt. Maar eerst gaan we Rotje Witteke draaien met Eloisa. Mooi nummer. Voor de heer en mevrouw van Remy en Katrien Keul. Mirjam, Mieke van Anton, René en Nathalie uit Winterswijk. Chantal uit Zeddam en de familie Bisseling uit de regio. En Zorg van de Meulenbeek. Namens Ans Knies allemaal de hartelijke groetjes. En van jullie Eloisa van Rotje Witteke.

0: helaas niet meer onder ons, jongens. Roger Whittaker, maar hij heeft een hele mooie muziek achtergelaten in het Engels, maar ook in het Duitsstalige. En dat is wel grappig, maar dan kunnen we dat hier op zondagochtend nog eens een keertje draaien. Roger Whittaker met Eloisa. 10 minuten over 11 geworden en we zeggen goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar?
1: Wat een gezelligheid.
0: Ja, kijk aan. Alles goed daar?
1: 100%, kijk, het zonnetje schijnt, worden we blij van.
0: Ja, zeker worden we daar blij van. Hier in de Achterhoek ook, Wim, absoluut. Ja, we hebben jou natuurlijk niet zonder reden gebeld. Zometeen gaan we het er hebben over jouw nieuwe single. Maar allereerst voor de luisteraars hier in de Achterhoek, Wim. Waar kom je precies vandaan?
1: Ik ben geboren in Groningen. Ik ben een half Groninger en een half Amsterdammer. Want ik woon de helft van mijn leven in Amsterdam. Een deel van mijn familie komt uit Amsterdam. Dus
0: okay.
1: Ik voel me momenteel meer Amsterdammer. Maar mijn Groninger komaf en de provinciale komaf, die zit er natuurlijk onder.
0: Ja, altijd toch welkom in Grun, denk ik, hè?
1: 100% en ook in de Achterhoek. Ik ben in het verleden daar ook wel regelmatig geweest. In de tijd dat ik nog... Ja, met de band van mijn broer onderweg was in die regio een veel mooie regio. Veel goede feesten.
0: En goede herinneringen daar dus.
1: 100%.
0: Ah, mooi man. Hey Wim, gaf het al aan, een nieuwe single gemaakt. Ik voel me bingo. Het is eigenlijk een cultklassieker, een Duitse cultklassieker volgens mij wel, hè?
1: Ja, klopt. Jij kent de Duitse versie ook?
0: Ja, die ken ik, zeker. Maar ik heb natuurlijk even gegoogeld.
1: Ja, mooi.
0: Maar een mooie Nederlandstalige versie van gemaakt, toch?
1: Dankjewel.
0: Ja, zeker. Geen enkel probleem. Hoe ben je zo op dat nummer gekomen, Wim?
1: Nou, het is dus een cover, hè? Dus het is een bewerking van een liedje uit Duitsland van 12 jaar geleden al inmiddels. Van een of andere Duitse cultpersoon. Ik hoorde dat liedje en eigenlijk een kennis van mij die zei van kijk, dit is een mooi nummer. En ik hoorde het ding en het was gelijk bam bingo. Ik dacht, hey, dit is, ik voel mij bingo. Want in Duitsland heet het, ik voel me disco.
0: Ja.
1: En ik was eigenlijk op zoek naar zo'n... zo'n liedje waar ik denk van ja, dat is even een nieuwe benadering van het gegeven bingo. En bingo gaat niet alleen over cijfertjes krassen en prijzen winnen, maar bingo, je hoort het woordje ook best vaak dat mensen zeggen ja. Ik voel bingo, bam, we hebben geluk, de wind zit mee, dus ja, dat klopt. Is dit liedje eigenlijk.
0: Ja, een beetje dat positieve gevoel erin, Wim, hè?
1: Wat zeg je?
0: Een beetje dat positieve gevoel erin, hè?
1: Het positieve gevoel, hè? Dus de gelukkies. Af en toe heb je een gelukkie. Kijk, het leven is net een bingo, zeg ik altijd. Ja. En dan worden de hele dag door komen de kansjes voorbij. En af en toe heb je een gelukkie. En af en toe heb je een vol kaartje. En zo gaat het in het leven ook. Het is voor een heel groot deel afhankelijk van geluk.
0: Absoluut. Soms zit het mee, soms zit het tegen, hè?
1: 100%.
0: Zo werkt het gewoon. Hey, Wim, het nummer is nog niet zo gek lang uit, maar wel goede reacties links en rechts al.
1: We hebben heel veel goede reacties erop. Ik heb er ook als een soort oude Duitse showmaster heb ik daar een videoclip bij gemaakt.
0: Ja, ik zag het.
1: Kunnen de mensen zien op YouTube.
0: Ja, ze moeten
1: vanmiddag maar eens even... En daar krijg ik ook mooie reacties op.
0: Ja, ze moeten even vanmiddag maar eens even kijken, want die is leuk in elkaar geknusseld.
1: Het is vooral met een hele grote, lekkere kniboog.
0: Ja, zeker.
1: We moeten lol hebben in het leven. Als mensen het leuk vinden, kennen ze mij opzoeken op mijn Instagram, Wim Franke.
0: Ja.
1: En daar hoop ik elke dag ook weer wat gezelligheid te brengen. En ik voel mijn pingelgevoel ook elke dag.
0: Ja, nee, zo is het inderdaad. En wat jou aangaf, die clip ook. De luisteraars moeten vanmiddag maar eens op YouTube kijken. Wim Franke met lange F, Franke. Ik voel me bingo. En dan kunnen ze eventjes kijken. Het is inderdaad ook een leuke clip geworden. Dat hoort er echt hartstikke mooi bij. Hey, Wim, wij gaan hem hier draaien in de Achterhoek. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben.
1: Dankjewel voor jullie steun.
0: Ja.
1: En ik wens jouw luisteraars een ontzettend mooie zomer toe.
0: Ja.
1: En ik hoop dat jullie allemaal ook af en toe even lekker bingo voelen.
0: Ja, dankjewel Wim. Heel veel succes met je nieuwe single. Mocht er weer wat nieuws zijn, dan horen we dat heel graag. Dan bellen we elkaar maar eens eventjes gezellig.
1: Super, dankjewel voor de support.
0: Hartstikke goed, dankjewel en tot fijne zondag, hè.
1: Hetzelfde, hoi.
2: Schatje, er is iets wat ik jou moet vertellen.

Wim Franke, hij komt van oorsprong uit Grun, Groningen. En hij woont nu in Amsterdam. Wat een verschil, hè? Inderdaad. Maar hij heeft wel een mooie nieuwe single gemaakt. Ik voel me bingo. Vanmiddag maar eens even googlen op YouTube. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ja, even kijken. Hoppakee, we zetten er even een melodietje achter. 17 minuten over 11 geworden. En ja, van de week kreeg ik via de directeur van dit radiostation een appje van Twan. Kijk eens even hiernaar. Deze meneer die zingt en komt uit Didam. En die wil misschien wel eens op de radio gehoord worden. Nou, ik zeg, daar gaan wij zeker wat aan doen. Ik heb al een berichtje uitgedaan, maar ik heb daar nog geen reactie op gehad. Maar ik heb het over Reinier Peters. Jazeker, hij komt uit Didam. Uit Greffenkamp, geloof ik, heb ik iets van gehoord. Een buurtschap in Didam, in die. Heel veel nieuwe single gemaakt, Nooit Meer Weg. Ik denk, nou, die gaan wij vandaag ook maar eens even voorbij laten komen in Primalandia. Wil het niet dat we van de week ook een verzoekplaat ervoor kregen? Ik denk, nou, dat is mooi. Twee vliegen in één klap. Ik heb een briefje binnengekregen. Twan, goedemorgen. Een nieuwkomer uit Didam, Reinier Peters. Graag de plaat Nooit Meer Weg. Nou, we hebben hem klaarstaan. De groetjes. Die komen van Sam en het hele team van een bedrijfswagensgarage uit Angelo. Ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar de schel rammelt de hele dag daar, jongens. Dit is de nieuwe single, Nooit Meer Weg, Reinier Peters.

0: nooit meer weg.
1: Nieuw zin van Reinier Peters uit Didam komt hij nooit meer weg. We willen heel graag met hem contact hebben. Mocht iemand hem kennen en iemand het telefoonnummer van Reinier hebben, laat het even weten. 0314-65-2345 en anders Twan, apenstaartje, regio8.nl. Willen Reinier graag eventjes een keer in de uitzending hebben. Het zij met een telefoon, het zij hier live met een bakkie koffie. Misschien horen we er nog wel wat van. Wie zal het zeggen? Dag Twan, graag een plaatje voor Tini Derksen Peters en voor mij. We waren allebei deze week jarig. Jawel, graag de klokken van Stella Maria. De hartelijke dank Jan Bolder uit Didam en de Limes.

niet. Gok. Je wordt nog wel eens aangevraagd hier in Primolandia, hè? Absoluut. Van de medewerkers, goedemorgen. Graag een plaatje voor Marit Rijntjes, dochter van Bjorn. Ja, kijk aan, ze is gisteren 7 geworden. Kan het om 10:30? Ja, we zitten ietsjes later. Ik hoop dat jullie nog luisteren. Graag Annie uit de Bochten van Bukkers. Groetjes van opa Leo en oma Anja.

de bocht van Bukkers, jongens. Hendrik Jan Bukkers natuurlijk volop te bewonderen. Op de avondse tv tijdens Woeste Grond, hè. Ook wel weer leuk om dat te zien. Hey, dankjewel voor... ik doe één oproepje voor een nummer van Reinier Peters. En ik krijg via de keeper van SV Lola al een nummer. En via Jurg. Jurg ook, dankjewel. Allebei dankjewel ervoor. We gaan eens even kijken of wij die goede man van de week even kunnen bellen. En ook namens Peter Siemens. dankjewel bij deze. Dus dankjewel. Eén oproepje en het werkt als een speer. Hè? Fantastisch. Nou, wij gaan eens even kijken of wij binnenkort contact kunnen zoeken met Reinier. En dat we hem even in de studio krijgen hier bij Regio 8. Zo'n artiest vlak in de buurt moeten we even een bakje koffie aanbieden. Hè? Absoluut. George Baker werd aangevraagd. Oh ja? Ja. En dan hoor ik je denken, ja, die zingt alleen maar Engels. Nee, die zingt ook Duits. Gelukkig. Maar dan kunnen we hem draaien hier. Voor George en Marianne Wessel Bokting. Aanstaande donderdag 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. Namens de familie Wessels.

Jans Beker met de Morning Sky. Ja, in het Duits. Dat is wel grappig, maar dan kunnen we hem hier draaien in Primalandia. Mooi toch? 11:40. Hoi Twan en medewerkers. Graag willen we een plaatje aanvragen voor onze plukkermuzikanten. Goedemorgen Twan. Even kijken. Wij willen ook graag een plaatje aanvragen voor onze liefste papa Geert Vogelpoel. Omdat hij vandaag 38 is geworden en helaas ging de open dag van de graafschap niet door gisteren. Zouden jullie een plaatje van de graafschap willen draaien? Dikke knuffel van Fedde en Lasse. Liefst van Joyce. Nou, bij deze dus. Dan ook nog een graafschapliedje voor alle graafschapsupporters. De groetjes komen van Jan Bongers. Jan, doe ook de groetjes terug. Fijne zondag en de volgende speciaal voor jullie.

Het Graafschap niet, jongens. Speciaal natuurlijk voor de supporters. Alle supporters van de Graafschap. En dat ze de Graafschap gewoon een klein beetje succesvol seizoen mag hebben, hè? Absoluut. Zondag 30 augustus organiseert Brooms Kabaal een uniek veilingconcert ten bate van de Kliniekroons. Het muzikale evenement vindt tussen 's middags 2 uur en 4 uur plaats in de tuinen van Hotel Ruimzicht in Zeddam. Brooms Kabaal staat bekend als een bruisend orkest met karakter dat garant staat voor sfeer, muzikaliteit en gezelligheid. Bij de verrassend gevarieerd repertoire weet het orkest jong en oud te raken. En tijdens dit bijzondere concert gaat alles echter net even iets anders dan normaal. De muziek wordt namelijk niet zomaar gespeeld. Onder leiding van een echte veilingmeester worden de muziekstukken deze middag per opbod geveild aan het publiek. Pas wanneer het hoogste bod is uitgebracht, zal het gekozen nummer live worden gespeeld voor de koper en alle aanwezigen. Van Hollandse klassiekers tot disco-hits, van sfeervolle meezingers tot swingende big band muziek, het repertoire biedt voor ieder wat wils. De volledige opbrengst van deze middag komt ten goede aan de Kliniekroons. Deze organisatie zet zich dagelijks in om zieke kinderen en mensen met een beperking of dementie een moment van ontspanning en plezier te bezorgen. Met humor, spel en verbeeldingskracht laten de clowns kwetsbare mensen ervaren dat ze er aan toe doen. Juist op momenten waarop ziekte en zorg centraal staan. Brooms Kabaal en Hotel Ruimzicht hopen op een druk bezocht en vooral gezellig evenement waarbij muziek, humor en het goede doel samenkomen. Iedereen is van harte welkom onder het genot van een hapje en een drankje mee te bieden, mee te zingen en samen een mooie bijdrage te leveren aan de Kliniekroons. Dat allemaal dus op zondag 30 augustus van 's middags 2 tot 's middags 4 uur in de tuinen van Hotel Ruimzicht in Zeddam. Doortje Jansen, ja, die vraagt een plaat voor zichzelf aan. En dat is er eentje van Reiner Kirsten, Mijn Kleine Paradies. Ja, en die zou dan inderdaad wel moeten draaien, ja.

mooi nummer, jongens. Reiner Kersten, Mijn Kleines Paradies. Goedemorgen, Twan. Op 3 augustus wordt onze Mats jarig. We zijn mega trots op hem. Lekker eigenzinnig. En Theo Rogoor zit te wachten op een vrolijke plaats. Speciaal voor hem. Zoek maar wat moois uit. Groetjes van Tini.

en Gerard Joling, echte vrienden. Annie Sessings is morgen jarig, gefeliciteerd. En ook Joke en Karin en Monique, jullie krijgen de groetjes van Wilma.

met Het Beben. Inderdaad, ze hebben een nieuwe single gemaakt. Gaan we misschien volgende week wel eens eventjes draaien hier in dit programma. Hey, we gaan nog het Ettens Mannenkoor draaien met Eindzames Kluxchen. En die gaan we speciaal draaien voor mezelf, staat erbij. Ik heb alleen geen naam, maar goed, bij deze dus. En voor alle zieken en eenzame mensen namens Riet Schepers. Riet, en ik hoop dat de volgende ook goed is dus bij deze.

Omwille van de tijd, Ernst met de koor hoor je met het kleine kruksje. En wij gaan snel verder met Tiroler Holz, Hakken, Boben. En daar hebben we speciaal twee groetjes voor. Even kijken. Hoi, Twan en medewerkers, graag willen we een plaat aanvragen voor onze plukkige muzikante Theo Ieding uit Gendringen. Hij is dinsdag jarig en voor Frans Borkes uit Dingsplo. Hij is donderdag jarig. Een leuke plaat. En voor Frans van Hal uit Gendringen en voor Jan Ditters uit Mechelen. En voor Theo Ieding uit Gendringen zijn zij dinsdag jarig. En voor Gerard Gugroo uit Gendringen, zaterdagjarig. Allemaal aangeboden namens Harry Does en Gian. En Twan, bedankt, staat erbij. En de volgende is van onze grote vriend Rob Mos. Jawel, hij is weer onderweg. Twan, goedemorgen, we zijn weer onderweg. In jet prachtige Tirol. Zonneschijn und ein strak blauwe hemel. Vandaag naar ongekende hoogtes op Kaunertaler Gletscher. Kun je daarom voor deze gezellige passagiers net voor 12 uur de Tiroler Holz Hakken Boben nog een keer draaien. Fijne zondag en de hartelijke groetjes komen van Rob Mos. Ja, dan gaan we daar even doen, jongens.

Het Tiroler horshakkenboven van het Gilde Duo hoor je hier bij Prima Olympia. Speciaal voor Rob Mos en zijn gasten daar in de bus in Tirol. En maakt er een mooie reis van, jongens. En ook weer een goede reis naar huis toe, hè. Toi, toi, toi. Gaat helemaal goed komen, denk ik. Nou, jongens, dat was het. We gaan de laatste zometeen draaien. Justin de Wild met Cherio. Razend populair nummer. En Justin is er zelf ook helemaal van onder de indruk dat het zo aanslaat hier in Nederland. Maar ja, dat heb je. Je hebt af en toe een keer mazzel en zeg, heb je een klik met een nummer. En dan hebben ze je overal nodig. Ja, zo werkt het gewoon. Nou, dankjewel Sebe. Hij had de productie vandaag in handen in dit programma. En dankjewel Wilma. Zij was de telefoniste vanmorgen. Achter de schermen Desiree. Ook dankjewel voor het natje en het drogje. Want dat hoort er ook even gewoon bij. En anders kunnen we ook geen fijn programma maken. Nee. Hey, zometeen heel veel plezier met het chauffeurscafé van Gerard. En wij zijn de volgende week weer direct naar Sebes Muziekbox met een nieuwe aflevering van Prima Hollandia. Hou het in de gaten. Mocht je een speciale bezoekplaats hebben, niet appen. Want die apps die raken wij door de week kwijt. Die komen in andere programma's terecht en huppakee, de app is weg. Even een mailtje sturen naar twan@regio8.nl. Hoe makkelijk kan het zijn? twan@regio8.nl. En dan houden wij door de week houden wij de mail exact in de gaten. En dan kunnen we ook de platen er alvast bij zoeken. Dat is ook altijd wel even lekker handig, toch? Ja, zo werkt het. Nou, dan gaan wij een speciale plaat draaien. Goedemorgen, Twan. Graag een plaatje van Cherio van Justin de Wild voor Diana en Peter Kok, die dinsdag aanstaande 47 jaar gelukkig getrouwd zijn. Kijk, dat doet ons deugd. Ze zijn alvast bedankt en succes met je uitzending. Top, staat erbij. Groetjes van Wim en Louise. Nou, heel graag gedaan. We doen dat met liefde en plezier elke zondagochtend weer, want het is gewoon een hartstikke leuk en gezellig programma. En we hebben ook gezellige luisteraars, dus wat dat betreft, ja, hopen we het in bij leven en welzijn nog wel een tijdje te kunnen doen. Nou, ik wens iedereen een hele fijne zondag. We gaan afscheid nemen met de meegeefdenker. Ja, dat is een hele mooie. Het leven moet niet vliegen, maar fladderen. Denk daar de komende week maar eens rustig over na. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. En graag tot de

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
24: Elke zondag van 12 tot 2. Uw presentator Gerard.
25: Ja.

0: ja, en zo gaat het hier lekker voor stad weer op deze heerlijke dag. Want het was vandaag 29 graden. Het is niet te geloven. Dus, hey jongens. Oh, ik wil zeggen. Bijna vergeten, joh. Moest nog even starten. Goed, we zijn er vandaag weer met heel veel leuke dingen. Want ja, we hebben uiteraard de petjes kunnen opgehaald worden die vorige week gewonnen zijn. En ik heb voor vandaag ook nog twee extra meegenomen. Dus er kunnen vandaag nog meer. Twee petjes gaan we weggeven. Van het chauffeurscafé. Wat je daarvoor moet doen is gewoon, je weet het, gewoon even pet wat je hebt. Nou, je bekende nummer natuurlijk uiteraard. Laat ik niet vergeten. 0647470022. Voor de rest hebben we nog twee kaarten voor de graafschap. Die gaan we ook nog weggeven. Dat is gewoon net als gewoonlijk, doen we altijd. Ja, daar binden geen doekjes omheen. Het is gewoon het woord drang. Even whatsappen naar hetzelfde nummer. Even kijken, als je nog in aanmerking wil komen voor de pet, die tweede die ik nog heb liggen, die moeten dus ook vandaag opgehaald worden. Volgende week ben ik er namelijk niet in verband met de graafschap. Die gaat aan voetballen. Ook weer gewoon het woord pet, whatsapper, naar 0647470022. Dus ja, zoveel te doen vandaag. Want we gaan zometeen dit uur ook nog bellen met Frankie, met zijn nieuwe single Hey Gap. En de tweede uur hebben we Marco Hagen met zijn nieuwe single Toen Je Wegging. Althans, ik probeer ze te bellen, als ze tenminste de telefoon oppakken, hè. Maar zo is het dan ook nog weer. Dus ja, goed. En we hebben natuurlijk ook nieuwe binnenkomers. En hij was gisteren al op bezoek bij de collega van Moint het Goed Gewoon. Met Allard. En vandaag komt hij gewoon binnen hier in de chauffeurscafé. Waar hem al volgens mij, ik zei vorige week, maar het was volgens mij al 14 dagen geleden dat ik hem gedraaid heb. Want toen was hij geloof ik net uit. Of, althans, ik hoorde het via via. Maar de volgende plaat gaan we in ieder geval draaien. Hij is nieuw binnen. En we gaan hem lekker knallen hier, want dat is ook de bedoeling. Dus wat betreft, hier is in ieder geval Walter Baron met de Turbo Sinkt. Ja, het is niet herinneren, maar het is gewoon heel simpel. Nieuw!
1: Nieuw! Nieuw.
0: En nog steeds het chauffeurscafé. Heerlijk toch, als zoiets iets loopt. Hè. Vooral als het niet loopt zoals het moet lopen. Maar we gaan hem toch even draaien, want ik heb hem klaarstaan. Dus dat is geen enkel probleem. Hier komt hij.

Ja, dat is nog mooi van Diana Ross, oftewel de Supremes. Stop in the name of love. Nou ja. Het onze chauffeurscafé, dat komt nog even weer voorbij. Stop. Hoezo stop? Ja, in ieder geval de truc is, we moeten door. Dus het gas geven. En gas houden. Ja. Goed, in ieder geval, ik zei het al, we gaan zo meteen naar Ties bellen. En het is gewoon ontzettend druk op dit moment. We geven nou 2 graafschapkaarten weg. Dus dran even whatsappen naar 06-4747-0022. En wie weet, heb jij de kaarten voor de graafschap te pakken? Voor de rest hebben we er nog steeds, de petten liggen hier. Dus het woord pet even whatsappen mag ook. Als je die wil hebben, houden we rekening mee. Het moet wel vandaag opgehaald worden. Ja, volgende week ben ik er even niet. In verband met voetbal, ja, dan ben ik weer een functie elders. Je weet wel. En waar ik nog meer? Ja, stickers hebben we ook nog hier liggen. Ja, joh, ik heb zoveel dingen weg te geven. Niet te geloven. Het Chauffeurscafé, het enigste programma op de Nederlandse radio. Voor van de chauffeurs, uiteraard. En ben je ook drukker, je hebt een heel verhaal of je wil iets leuks vertellen. Altijd welkom in de studio hier, want de bar is altijd open hier. Dat is altijd een balletje met kleppenvet, zoals we het wel noemen. Ja, kijk, daar gaat de eerste verstelling alweer. Goed, ik ga zo meteen Frenkie proberen te bakken te krijgen. En voor de rest, je weet het, onze Facebookpagina is ook nog steeds te bezoeken. Het Chauffeurscafé Regio 8. En daar zie je ook gelijk het logo. En volgens mij staat ook het voorbeeld van de petten. Die staat er ook ergens. Moeten we wel bij zeggen dat vanaf nu hebben we zwarte petten. Dus geen blauwe meer, maar zwart zijn ze geworden. Met een witte rand om de cap. Ja, het is een hele luxe trouwens, ja. Wil je hem graag hebben? Hou dan even appen, pet. En kom het ding voor elkaar. Het is allemaal hier bij het Chauffeurscafé. Alles zelf geregeld uiteraard, hè? Ja. Staat op zich. Goed, wij gaan snel verder, want ook de vuurkens komen binnen. De volgende is ook weer eentje, die gaan we ook draaien. En deze gaan we draaien, die is, het is nog niet zo lang binnen. Dat is de Melle Melle. Onze Duitse vriend. Ja, daar. Luisteren ze mee, dat zou ik zeggen. Ofwel genieten ze mee. Overigens zijn daar ook de Duitse truckers. Fernfahrer, heet dat dan weer in Duits. Ook voor jullie in de volgende plaat, maar ook zeker voor de Nederlanders. Want laten we eerlijk zijn, ook chauffeurs. Soms zitten ze toch wel echt, maar dan ook echt aan het limit.

Ja, The Younger's Days. Oftewel, Fatal Flowers. En dat was Chauffeurscafé deze zondag weer. 29 graden van de vandaag. Zouden we zweten. All your younger days have sailed with a tide. En zo is het maar net. Zo wordt het gewoon. Goed, in ieder geval, wat we ook nog hebben, is in ieder geval... ik zou nu een artiest aan de telefoon moeten hebben, maar helaas... ik ben bijna gewoon te weten. Niet oppakken. Ja, dat is vervelend, maar ja, ik kan ook een optreden zijn. Dus ja, je moet altijd even het van de zonnige kant bekijken, dus dan is het ook goed. Goed, voor de rest heb ik nog heel veel reacties binnengekregen. Ja, de pet, daar is iedereen schijnbaar wel heel erg van gecharmeerd. Dus wil je ook nog steeds, want ja, ik heb er twee... Mochten er meer mensen reageren, ga ik gewoon weggeven onder degene die gereageerd hebben. Je weet het woord pet, gewoon even sturen naar 06-4747-0022. En hij moet vandaag opgehaald worden. Ja. Volgende week ben ik er niet. Functie elders. Ja, klinkt ook altijd wel zo leuk, hè. Voor de rest van twee kaarten voor de gastschap, die geef ik ook nog steeds weg. En dat is gewoon het woord dran. Even WhatsAppen naar 06-4747-0022. Ja, het gaat maar door. Het houdt niet op. Dus ja, wil je in ieder geval zo'n pet hebben? En ik zei het al, zijn er tegenwoordig hele luxe petten. Dus ja, ik heb mezelf even overtroffen met bestellen, dus vandaar. Goed, helaas Frankie niet te bakken gekregen met hey grap. Dus grap, die is een grap geworden. Die is aan het optreden, neem ik aan. Dan gaan we snel verder, want de verzoekjes stromen ook binnen via de Facebookpagina, maar ook via de WhatsApp en nog veel meer. Want de volgende plaat, altijd leuk. Hey Mort, broodjes maken. Ja. Onze Erekuurt van zijn veld. En die zitten er natuurlijk bij, daar kunnen we nagaan. We luisteren uiteraard weer lekker mee uit ons chauffeurscafé hier. Ja, even een eigen chauffeurscafé. Zelfs met de sticker van het chauffeurscafé. Ja. En we graag het nummertje van de Ecuador. Het klinkt ons als muziek in de oren. Ik weet niet. Ergens anders kun je het niet meer horen, neem ik aan. Oh, het rijmt ook nog. Ha! Over praatjes maken gesproken. Hey Erik, ik heb voor jou een hele speciale uitvoering. Want ik ben daarmee ook wel een beetje gecharmeerd van. Dus Mort, bij deze speciaal voor jou, Sash. De Armin Touran Sophie Soul Remix. Oftewel heet gewoon Ecuador.

draaien. Ik vond het ook wel leuk om te draaien. De volgende plaat die gaan we zeker draaien. Die gaan we draaien voor Erwin Joling. Want die vroeg de plaat aan bij Twan. Maar ja, het schuift automatisch door. Ook hier kan het gewoon. Hè. Ja, we laten ons niet kisten. Want hier komt hij. De Boetners met Mien Brommer. Hoezo, Mien Brommer? Ja, Mien Brommer.

Zo, weer een wens vervuld. Ja, gaat toch lekker zo, dacht ik. De Boetnes, uiteraard, Mim Brommer. Ja, en dan hebben we nodig wat. Want, ja, ik zei het al, het is ontzettend druk met de verzoekjes. Want de volgende is er ook weer eentje. Dus goedemiddag, Gerard. Hoe gaat het? Nou ja, we hebben in ieder geval het Truckstar Festival 2026 overleefd. En op naar de volgende show. Je weet het, hou me op de hoogte. Nu weet ik het betrouwbare bron dat Sven helemaal zijn plaat gaat op de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Nou is er niet zoveel voor nodig om Sven uit zijn bol te laten gaan. Maar goed, oké, ik ken hem. Altijd gezellig met hem. Dus bij deze zou je deze willen draaien als hij in de studio is straks. Nou ja, ik weet niet hoe laat hij komt en of hij überhaupt komt. Dat in verband met vakanties. Dus ja, ik ga hem gewoon nu draaien. En anders gaan we het overleggen. Dan hebben we nog wat meer. Ah joh, we hebben zoveel platen waar die Sven vanuit zijn dak gaat. Joh, dat wil je niet weten. Dus ja. En bij deze nodig weer uit om een biertje te komen drinken op de eerste weekend van september. Volgend jaar. Of dit jaar. Volgens mij dit jaar. Hè, dit jaar, ja. Op de Truckshow in Twente. Groeten, Robert. Nou, bij deze, ja, altijd leuk om uitgenodigd te worden. Ik hoop dat ik dan kan. Want ja, je weet het. Mijn werkzaamheden zijn meestal in het weekend. Dat is een beetje lastig. Ik ben net een trucker, wat dat betreft. Altijd onderweg. Goed, heb je ook nog verzoekjes? Wil je goed te doen en nog veel meer met

weer. Gewoon even whatsappen naar bekende nummer 0647470022. Je weet, voor de glazen kaartje dran. Voor de pet. Pet. Ach, hoe simpel kan het zijn? Dus laat je horen. Ook dit, want we zijn het tenslotte tot de klok van 2. Het chauffeurscafé. Van 12 tot 2. Nou, ik hoop niet dat Sven nu aan het rijden is. Mocht je het wel doen, nou ja, hou je stuur hier wel goed vast. En blijf naar voren kijken. Nee, niet opzij. Naar voren. Naar voren!

Ja, dat is een mooie plaat. Maar goed, houd er rekening mee. Zometeen het laatste uur weer. Wil je nog de pet hebben? Of in ieder geval de kaarten. Dran en pet. Eén van die twee even whatsappen. Even komen we met de laatste plaat in dit uur. Ja. Times fly. Terwijl de tijd vliegt voorbij. You snap. Welcome to tomorrow. Ja, duurt nog even.

0: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
1: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
0: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Durf jij het aan om te kamperen tussen de dieren? Dat kan op dinsdag in ons wildpark. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: in of doneer.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal open gaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: Zijn we weer. In ieder geval het tweede uur van de chauffeurscafé. We zijn er donderdag nog voor 2 uur, dus blijf er lekker bij. En we hebben nog steeds die pet en die kater. Ja, hij zegt het al. Oh yeah, de kaart van de graafschap en die pet.

seconds away in Maroon 5. Misery. Zo gaat het maar door. We zijn in ieder geval weer begonnen. Ja, de start was er weer van het eerste uur uiteraard. En uiteraard nu het tweede uur. Want we gaan nu het laatste uur alweer in. En ja, we gaan er wat moois van maken. Je weet, het geeft nog steeds die kaarten weg van de graafschap. Gewoon even dran wat je hebt naar 06-4747-0022. En daar haal ik dan de winnaar uit. En voor de rest hebben we nog steeds die hele mooie pet van het chauffeurscafé. Met het hele mooie logo. Als je het wil zien, kijk even onze Facebookpagina. Vergeet hem niet te liken. Oftewel het chauffeurscafé Regio 8. En verder nieuws. Ja, we gaan zo meteen proberen contact te leggen met Marco Hagen. En hopelijk is hij dan wel aanwezig. Maar ja, het weet me nooit. Mooi weer, 29 jaar. Wel misschien aan het optreden. Je weet het niet. En Gerrit Vossers, die komt ons voorbij. En die gaat ons even helemaal uitleggen wat de komende dagen gaat gebeuren met het weer. En tot die tijd gaan we gewoon lekker door. Goed, ik heb de verzoekers genoteerd, want ze komen binnen. Ze zijn klaar, dus geen zorgen. Het duurt even iets langer. Maar ja, het zijn er iets meer dan, dan ik dacht. Maar dat is niet erg. Hoe meer, hoe leuker, hoe gezelliger. Het chauffeurscafé, Regio 8. De volgende is hele mooie. King of the Road. Of the Road Train, moet ik het goed zeggen. Dus wat dat betreft, sluit gewoon aan. Heerlijk. Het programma voor van de chauffeurs. Het chauffeurscafé. Dus je doet gewoon gezellig mee. Ook met de volgende plaat.

dan hoor je Doobie Brothers. The Long Train Running. Goed, in ieder geval bij deze nog even een oproep. Ja, wil je nog een kans maken op die kaarten voor de Graafschap? Of een pet? Ja, dan heb je tot ongeveer half weer de tijd om te reageren met het woord pet voor de pet. En dran voor de kaarten van de Graafschap.

0: met het weten beginnen toch, eerlijk toch, ja. Zomerse dag vandaag, 29 graden. En zometeen Gerrit nog meer, veel meer nieuws over het weer. Dus wat dat betreft, ja, dan gaat het gewoon goed komen. Goed, ik zei het al, tot aan de klok van 12:30. En dan ga ik toch beginnen de berichten die wat gewonnen hebben. Nou, gewoon, ja, je krijgt gewoon iets van ons, van mij, persoonlijks. Het mooie petje van het Chauffeurscafé. En van regio krijg je gewoon de vrijkaarten voor de Graafschap. Als je in ieder geval dran hebt wat je hebt naar het bekende nummer. 0647470022. En houd er rekening mee, de petten moeten vandaag opgehaald worden. Want anders, ja, volgende week ben ik er niet. Dan is namelijk de Graafschap aan het voetballen. Dus het is net in de tijd dat ik er weer ben. Ja, altijd zo, ja. En dan kan ik 100 keer gaan... Maar dan gaan ze niet aan de kant. Goed, blijf lekker luisteren. Ik ga proberen toch onze Marco Hagen te bakken te krijgen. En dan hoop ik is hij er wel. En onze Gerrit, ja, die is er natuurlijk ook. Blijf er lekker bij. Dit is hem nog steeds. Tot 2:00. Het enige programma in Nederland op de radio. Het Chauffeurscafé.
1: Het Chauffeurscafé op Regio 8. Elke zondag van 12:00 tot 2:00.

0: Soms gebeurt er wat.
1: Ja, something happens.
0: Of de parachute gaat niet open. Dat kunnen we natuurlijk ook nog. Goed, in ieder geval het ook niet open gaat. Is niet al de telefoon van onze gast. Ja, ik heb geprobeerd te bellen. Maar ik krijg wel heel vaag voicemail. Dus ik had zoiets van, nee, gaat het niet worden. Als wel, die raad gewoon aan mij voorbij. Wat dacht je van deze? Passing by.

0: toch een lekker blaadje dit. Passing by with my truck. Catch me in touch. Heerlijk weer om dit gewoon te draaien op deze heerlijke zondag weer. Ja, toch het zonnetje hoog in de hemel, een beetje lichtelijk bewolkt. Maar goed, iedereen weet wat het is met dit weer. Het is mooi weer, maar eentje die er echt verstand van heeft, dat is wel onze Gerrit. Dus even kijken of hij er is.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag is het zonnig. Al zijn er ook wel wat stapelwolken die de zon soms wat afschermen. Maar het blijft droog. De temperatuur die loopt op naar 26 tot 28 graden. Vanavond lost de meeste bewolking op. Is het nog een tijdje zonnig. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar 17 tot 18 graden. Maandag wordt een tropische dag. Er is zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden in de loop van de dag. Het zal wat drukkend warm aan gaan voelen. Temperaturen lopen op naar 32 tot 33 graden. Eind van de middag of in de avond is de kans op een regen- of onweersbui. Dinsdag wordt ook nog een warme dag, een zeer warme dag. Dan is de luchtvochtigheid hoog. Temperaturen lopen nog op naar 30 tot 32 graden. Ook later op de dag heel lokaal kans op een regen- of onweersbui. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk aan wat minder warm, met een graad of 25 overdag.
0: Ik zeg maar even, er zijn nog de berichten die we willen hebben. Goed, deze zoek van Marcus Amandaleer.
3: I'm gay.
0: Overvol.
3: I'm blue.

Ja, heerlijk toch. Thunderstorm, ja, ACDC. En ja, de kaarten zijn inmiddels weg van de graafschap. En hierbij ga ik dus ook meneer Joling feliciteren. Veel plezier, geniet ervan.

Been omhoog. Hop. En dan gaat weer het rechterbeen omhoog. Hop. En als het lukt, even een dubbele salto. Ja. Hier is Kirk Douglas.

0: is goed, gaan we nog iemand zometeen aan de lijn. Probeer ze althans, ik probeer hem te verrassen. Ik hoop alleen dat hij oppakt. Kijk, hij gaat al over, dus ik ben benieuwd. Tadadam, tadadam. Kijk. Nou, het goed is even de goeie.
1: Met Robert.
0: Robert, goedendag, regio 8, chauffeurscafé.
1: Hey Gerard, goedemiddag.
0: Dat bedoel ik. Haha. Even erbij blijven. Hey, ik bel je niet zomaar, want uiteraard, jij hebt me een bericht gestuurd. En met een verzoekje. Alleen Sven, ik denk, volgens mij is hij op vakantie.
1: Nou, hij zei vanmiddag dat hij wel kwam, maar...
0: Oh, nou, dat is hij...
1: Ja, laatste moment zeker, denk ik.
0: Ja, in lucht opgelost lijkt me een beetje moeilijk bij het Sven.
1: Ja, dat wordt lastig, hè?
0: Ja, hey, maar ik bel je niet zomaar, want ik krijg van jou een bericht. Je hebt binnenkort weer een meeting. Heb ik goed, hè? Een truckfestival.
1: Ja, gewoon deelnemen.
0: Ja, oh, je bent gewoon deelnemer. Maar goed, daar wil ik wel even het fijne van weten, want daarom bel ik eigenlijk.
1: Ja, je hebt ieder jaar op het vliegveld in Enschede, je hebt die Truckshow Twente.
0: Ja.
1: Tussen de, wat is het, 400 en 500 auto's volgens mij.
0: Ja, vrachtwagens.
1: Ja, vrachtwagens. En toen dacht ik, dat is mooi in de buurt. Een beetje hetzelfde als wat wij gedaan hebben in Harderwijk en het kleine van Truksta.
0: Ja.
1: Leuke dingen. Vooral veel gezelligheid. Ik denk, nou ja, dat past Gerard wel tussen. Ik denk, doen we even uitnodigen, doen we een biertje.
0: Ja. Ik zag hem voorbij komen. Ja, Truckshow Twente. Dus vandaar. Dus, maar goed, je bent er dus, je gaat er naartoe. Dus, En hoe zit het met, in Assen? Ben je er ook nog geweest, of niet?
1: Jazeker.
0: Kijk.
1: Met de vrachtwagen.
0: Kijk. Now we talk. Kijk, dat is goed, dat is een goede bericht.
1: Ik had dat wel verwacht, maar...
0: Ja. Mij? Nee, Sven liep daar rond, die koekert. Maar ja, die had alleen...
1: Ja, die loopt mij ook gewoon straal voorbij, dus ja.
0: Oh, ach jongens.
1: Dat is niet op te letten.
0: Dat kan toch niet, hoor. Dat is onmogelijk.
1: Nee, ja, dat vond ik ook al, maar ja. Hè.
0: Nou, ik had zijn programma overgenomen en we hadden afgesproken. Hij zou mij even, by the way, live even op de hoogte houden. Alleen, ja, knuppel. Staat op de tribune, had zijn oortjes vergeten. Ja. Dus dat weet niks, want ja, dat is niet te verstaan. Hé, hey, maar ik wens jou heel veel plezier in ieder geval, want ik moet snel verder, want de tijd begint te dringen. En uiteraard, mocht er weer wat zijn, je weet de show up, meld je aan, trek je aan de deur, kom aan de bar.
1: Komt goed, Gerard, doen we.
0: Ja, en dan kun je... Kijk, je trekt gewoon weer aan de bel, balletje mayo, hoppakee, dan gaat hij weer door.
1: Helemaal goed, doen we.
0: Hé, hey, heel veel plezier nog en een hele fijne zondag.
1: Hetzelfde,
0: yo.
1: Een beetje uitzending nog.
0: Ja, gaat lukken, joh, weet je, luister gewoon lekker mee. De weg heeft mij gemaakt, ook voor jou.
1: Hoi.

0: Mooie plaat. Ik vind het een heel mooie plaat. Inmiddels ook aangeschoven hier. Sven.
1: Hallo. Goedemiddag.
0: Ja, gezellig. Ik zal even opstaan hier.
1: V8.
0: Ja. Hey, fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Sta ik weer niet voor niks hier. Want ja, ik ging net erover. Ik denk, ja, normaal is hij er half. Rond half komt hij altijd binnenwandelen hier. Of,
1: ik heb om 2 uur programma, hè.
0: Ja, maar luister, maandenlang kom je om 30 binnenlopen.
1: Ja, maar dan ben ik te vroeg.
0: Ja, en nu ben ik geestelijk te laat.
1: Ja, goed.
0: Hey, maakt er niet uit. Hey, je gaat vandaag weer aan de slag. Ik had tegen Robert net al aan de lijn. Die zegt, ja, hij is er nog niet. Ik ben het ongekend. Maar hij zegt, het maakt niet uit. Zegt, hij loopt mij ook voorbij. Dan ziet hij mij ook niet.
1: Ik was vorige week op het Truckstar inderdaad. Daar stond hij ook. Maar ik heb hem inderdaad niet gezien. Nee.
0: Hij wel.
1: Er staan ook 2200 vrachtwagens. Wat wil je?
0: Ja, maar hij had jou wel gezien. Hij zei, hey, loop bestel voorbij. Zegt. Hij zegt helemaal niks.
1: Nee, ik heb zijn collega wel gezien. Of tenminste in ieder geval met iemand met wie hij veel samenwerkt. Laat ik het zo zeggen.
0: Kijk.
1: Die heb ik wel gezien. Die heeft vast de groeten van mij aan hem gedaan. Dat is alvast.
0: Alleen positief. Dat weet je. Hè?
1: Ja, dus, toch.
0: Helaas, ja. Iedereen staat trouwens vorige week ook gebrand op jouw interviews daar, maar...
1: geen verbinding. Niks, kijk, niks. Helemaal niks. Het was zo druk, geen verbinding, geen... ik had helemaal niks bij me. Tuurlijk wel. Ik had wel wat bij me, maar ik bedoel, ik was mijn oortjes heel handig vergeten. Je moet je voorstellen, in die drukte, daar versta ik je voor een meter, oortjes bij me heb.
0: We gaan zelf geen tijd.
1: Daarom toch.
0: Hey, wat ga je doen in het komende...
1: Veel muziek. Daar ben ik van plan. Even jouw gelul. Even dat mensen even tot rust kunnen komen. En dan.
0: Goed.
1: Ondertussen jouw zooi even opruimen. Heel veel muziek. En voor de rest genieten van het weer vooral. Want het is gewoon 28 graden buiten. Hè?
0: Ja. En ik ga zo.
1: Ja, jij wel.
0: Ja. Heerlijk.

Ja, kijk op de klok van mij, zit er nog op. Ik wens jullie heel veel plezier met Sven. En uiteraard, je weet het, volgende week zijn we er niet. Een weekje erop wel weer. Dus volgende week heb ik functie elders. En tot die tijd nog heel veel plezier. Tot over 14 dagen, want dan ben ik er weer. Het is First Café, het enige programma op de Nederlandse radio. Ik zeg de mazzel. Oftewel, je weet het.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in het Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed.
2: Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Sven Dimmendaal.
18: Het weekend van Regio 8. Zometeen Rolls Royce onderweg. Best Love komt eraan na Nothing But Tears en Overcome.

Rolls Royce. Dit is Regio 8. Regio 8. En die ken je natuurlijk onder andere van de klassiekers als Car Wash. Maar in 1982 scoorden ze in Nederland ook een hele grote hit met een nummer wat je dus net hoorde. Best Love. En opvallend genoeg deed dat nummer het hier beter dan in Amerika zelf. 12e plaats in de top 40 en nog altijd een favoriet onder de soul- en disco-liefhebbers. Goedemiddag, dit is Regio 8. 2 uur geweest op je zondagmiddag. Fijn dat jij erbij bent. Laat ook vooral van je horen. Stuur een foto van je uitzicht naar de studio 06-47-47-0022. Als je dan toch aan het appen bent, laat weten wat ik voor je kan draaien. Zometeen Alex Warren naar Ice House en Crazy.

0: Regio 8, Alex Warren en Passenger. Ik heb nu misschien wel de zomerhit van een aantal jaar geleden voor je. Milo maakte AO Technology eigenlijk als experiment. Het is een ongelooflijk zomersnummer, is uitgebracht. Maar eigenlijk was het dus een experiment. Want hij vroeg zich af of hij van een stevige hip-hop track een breekbare en akoestische ballad kon maken. Dat lukte dus zo goed dat zijn versie uiteindelijk in meerdere Europese landen op nummer 1 belandde. En zelfs Kanye West was er enthousiast over. Nou, dat snap ik natuurlijk wel, want het is een fijne zomerse track op deze prachtige zonnige zondag.
1: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

Michael Too Funky, dit is Regio 8. En de hulpdiensten die hebben gisteravond uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Engbergseweg in Voorst, in de gemeente Oude IJsselstreek. Is dat. Daar is namelijk een fietser van achteren aangereden door een automobilist. Mogelijk is de automobilist onwel geraakt achter het stuur. Nou, omstanders hebben de sleutel uit het voertuig weten te halen en de automobilist is door de politie uit de auto gehaald en op het wegdek verzorgd. Vreselijk nieuws. Bah.

0: Thumber en My Body Isn't Ready. Nou ja, met dit weer moet je ook goed opletten dat jouw body in ieder geval ook summer ready is. Want het is warm. Code geel is afgegeven voor vandaag, morgen en overmorgen vanwege de aanhoudende hitte. Ook hier in de Achterhoek. Dus als je nog naar buiten moet of je bent van plan om wat te gaan doen, neem genoeg drinken mee, smeer je goed in, want het is warm. Blijft vandaag ook nog warm en zonnig hier in de Achterhoek. Vannacht koelt het gelukkig wel af, wordt het zo'n 16 graden. Morgenochtend begint de dag zonnig, is de temperatuur ongeveer 24 graden. Komende dagen wordt het dan ook zonniger, blijft het droog. Met dinsdag wel kans op onweer. Temperatuur daalt tot zo'n 24 graden overdag en 17 graden in de nacht. En vanaf vrijdag dan wordt het overdag warmer, maar 's nachts kouder. En is het dus ook opletten geblazen komende dagen. Zorg dat je genoeg drinkt. Wat wil je horen op deze zondagmiddag? Laat het weten. 06-47-47-0022. Draai ik ondertussen Dr. Hook voor je.
1: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

0: Chico, ja. Mi Chico. Lekker hoor. Net zo lekker als de Zwarte Cross, want ja, die zit er inmiddels weer op. De editie van 2026. Veel grote artiesten die daar stonden. Ik ook onder andere. Ja, dan weer niet op het podium. Nee, dat dan nog weer net niet. Maar wel als pers was ik daar aanwezig. Mocht daar foto's maken onder andere van diverse grote artiesten. Wat dacht je van Cresip? Dacht je van Direct bijvoorbeeld? Wie er ook stonden, is misschien wel toch wel mijn favoriet van dit moment. En dat zijn de bankzitters. De bankzitters die, ja, die maken video's op YouTube, mocht je ze niet kennen. En het is eigenlijk de gezelligste, grootste vriendengroep van Nederland. En ze maken ook muziek. Ze staan in de Ziggo. Ze hebben meerdere keren in de Ziggo gespeeld. En dus nu ook op het leukste festival van Nederland, de Zwarte Cross. En ik mocht daar dus in de fotopit vooraan staan om hele toffe foto's te maken. Die zie je op mijn eigen Instagram trouwens ook. Sven.Dimmendaal. Kun je me volgen en kun je die foto's ook zien. Ik stond er een meter vanaf. En ja, het was ook gewoon naast geweldige foto's maken enorm genieten. En ik dacht, ja, die mannen die hebben natuurlijk ook geweldige zomerse muziek gemaakt. Ook een samenwerking, een remix als het ware, met Thomas Bergen. En gelijk maar even vragen aan Milo dan. Milo ter Regen, een van de bankzitters. Hoe heet je vader ook alweer?
1: Hans is je

punt. De Pointer Sisters, dit is Regio 8. De zomer door je speakers. Wat wil jij horen? Laat het weten. App mij 0647470022. Ik draai graag wat jij wil horen. Zometeen ook nog René Vroger onderweg. Chesto komt er nog aan. Eerst Sommieux. Dit is

0: That was a fast journey.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Gezellig om van je te horen. Stuur even een foto van je uitzicht naar de studio 06-4747-0022. Die delen we niet op socials, geen zorgen.

0: Stilte in de storm. Regio 8, leuk dat je erbij bent. Dit is de zondagmiddag. Het is inmiddels augustus. Alweer 8 maanden in het nieuwe jaar. Of nou ja, het nieuwe jaar. Ik zei ongeveer 7 maanden geleden. Goh, wat gaat de tijd hard. Het is alweer 2026. En als ik nog 1 maand of 5 wacht, dan kan ik alweer zeggen. Goh, wat gaat de tijd hard. Het is 2027. Ja, heb jij ook het gevoel dat de tijd zo ongelooflijk hard gaat? Ja, het kan zijn dat je heel veel leuke dingen hebt gedaan. Of heel veel andere dingen hebt gedaan waardoor de tijd zo snel vliegt. Ik weet niet wat het is. Of dat je op vakantie bent en je geniet daar in ieder geval. Wat je ook aan het doen bent, laat het in ieder geval van je horen. Vind ik leuk om te weten. Kun je doen door mij te appen 0647470022. Je mag het ook inspreken zoals Erik dat heeft gedaan. Erik.
1: Sven. Hey. Goedemiddag, Frits.
0: Hallo.
1: Alles goed?
0: Ja, met jou?
1: We zitten weer vast, we hebben gemuurd bij B.
0: Maar lekker.
1: Met lusteren. En wees zijn aan het denken, iets van Kensington.
0: Kensington.
1: Lekker mee. Ja. Doe even kalm aan. Goed gewoon.
0: Ja, goed gewoon.
1: Dit is Erik en Diana, het was wel.
0: Ja, dankjewel. Kensington mag natuurlijk niet ontbreken in mijn programma. Geweldige band, ik heb ze vorig jaar voor het eerst, dat is niet waar trouwens, ik heb ze vorig jaar voor de 2e keer live gezien in de Ziggo Dome. En wat een fantastische band.

oud was jij in 1999? Ik was toen min 5. Ja. Min 5. Toen was ik nog niet eens een gedachte, moet je nagaan. Dit is Regio 8 met de muziek voor je zomerse vakantie. Wat wil jij horen? Laat van je horen via de app van Regio 8. Zometeen Duran Duran naar de Chainsmokers en All We Know.

Moet je even opletten. Als je de radio nu wat zachter hebt staan op de achtergrond, luister dan even heel goed. Zet die radio wat harder. Want ik heb binnenkort weer iets voor je. Volgende week vrijdag, komende vrijdag moet ik zeggen, geef ik 2 kaarten weg. 2 kaarten voor de eerste competitiewedstrijd van de Graafschap. De Graafschap moet binnenkort weer spelen. Over 2 weken. En ook daar geven wij kaarten weer voor weg. Wil je die nou winnen? Blijf dan lekker luisteren naar Regio 8 de hele week. Kans!

0: heb ik toch nu spontaan zin om de barbecue aan te steken. Marshmallow op het vuur te gooien. Ah, niet deze marshmallow natuurlijk. Hè. Marshmallow en Manuel Turizo, El Merengue. Dit is Regio 8. Waar ik het weer voor je heb. Code geel, let een beetje op elkaar. Drink genoeg water, smeer je goed in. Vandaag code geel, maar ook morgen en overmorgen is er code geel afgegeven in de Achterhoek. Vanwege de aanhoudende hitte. Blijf vandaag zonnig en droog in de Achterhoek. Vannacht koelt het gelukkig wel af tot zo'n 16 graden. Morgenochtend begint de dag zonnig. De temperatuur ongeveer 24 graden. Komende dagen dan wordt het ook geleidelijk zonniger. Blijft het ook droog. Alleen dinsdag is er nog wel wat kans op onweer. Dan moet je toch maar even de boel weer goed vastzetten. De temperatuur daalt dan tot 24 graden overdag. En 's nachts wordt het zo'n 17 graden. Vanaf vrijdag dan wordt het overdag warmer, maar in de nacht wat koeler. Lekker hoor! Zijn betere temperaturen dan 40 graden, toch? Niet al. Zometeen Black onderweg, Wonderful Life naar Shaboozy en Born to Die.
1: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

op de hoogte blijven van het laatste nieuws, check daarvoor onze website regio8.nl of download onze Regio 8 app in de App of Play Store. En dan lees je onder andere nieuws over een WK zijspancross die na 13 jaar weer terug is in Varsseveld. En dat is heel bijzonder dat dat hier is. Het hele verhaal dus op onze website of in de Regio 8 app. Black Eyed Peas, Shakira en David Guetta nu voor je. Don't you worry. Dat zeg ik.

Regenjacht, Olivia Rodrigo en Stupid Song. Je luistert naar de leukste uit je regio. Tot vieren ben ik bij je. En de vraag aan jou, wat kan ik voor je draaien? Waarmee wil jij je zondagmiddag afsluiten en je zondagavond bijna openen? Misschien tijdens je barbecue? Laat het even weten. Kun je doen door mij te appen 0647470022. Dat is mijn persoonlijke nummer. En die van alle andere DJ's hier bij Regio 8. Wat wil je horen? Laat het weten.

lekker hoor. Op deze zondige zondagmiddag. De zondagmiddag van Regio 8. Die zometeen verder gaat met heel veel fijne muziek. Dinnerparty komt eraan. Ik zie nou Horan voorbij komen. Miley Cyrus, begin je volgend uur mee. Ik kan daar een grap over maken. Met Engels is die natuurlijk Flowers. Ja, ja. Oké. Okay. Clean Bandit komt eraan. Dat allemaal dus na 4 uur. Zometeen extra veel muziek voor je. Ik vroeg net aan je, waarmee wil je de zondagmiddag afsluiten? Waarmee wil jij nou dit programma, mijn programma... Nou ja, ons programma moet ik zeggen. Ho, ho. Ons programma afsluiten. Wat is jouw voorkeur? En nou ja, zijn veel mensen onderweg. Ik zie ook leuke foto's binnenkomen afgelopen uur... van mensen die bij de Slingerplas in Bredevoort zitten. Bij Braamt zitten aan het water. Lekker met het weer. Genieten. Genieten is het ook met de fijne muziek van Bukkers. Dat vindt althans Hans uit Doetinchem. Hij zegt, ik wil graag de zondagmiddag afsluiten met deze van Bukkers. En Annie uit de Bochten. Gaan we doen. Ik ben er vrijdag.

thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat
9: echt de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groener wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van 1 toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat 1 van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen. Vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Balah. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nee!
3: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: kiss.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 7:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen. Dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vandaag hadden we best wel een aardige dag. Er was toch wel redelijk wat zon met wat sluibewolking, maar ook enkele stapelwolken die de zon soms wat afschermden. Maar het is droog gebleven en er stond een zwakke tot hooguitmatige oostelijke wind, waarbij de temperatuur opliep naar ruim 27 graden. Vanavond dan lost de meeste bewolking op en is het ook nog een tijdje zonnig. Het blijft ook nog lang warm en komende nacht wordt het ook niet koud met de 17 tot 18 graden. En dan hebben we weer vanuit het zuiden wat meer bewolking. Maandag dan wordt ook een tropische dag. In de ochtend zal het kwik snel oplopen en rond het middaguur kan de eerste 30 graden al genoteerd worden. Later op de middag dan kan het 32 tot 33 graden worden, maar het zal wat drukkend warm aan gaan voelen, want er komt steeds meer bewolking opzetten. De wind is zuidelijk en over het algemeen matig. Maar in de avond dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. In de nacht naar dinsdag trekken de buien al vrij snel weg. Het wordt niet koud met 20 graden. Dinsdag is de luchtvochtigheid nog hoog en wordt het ook een erg warme en benauwde dag. De temperatuur komt nog uit op 30 tot lokaal 32 graden. En naast flink wat zon zijn er ook wolkenvelden. En is er vooral in de namiddag langs de oostgrens kans op een enkele bui. Vanaf woensdag wordt het minder warm. Dan hebben we wel zonnige perioden, wat stapelwolken. Maar woensdag kan het nog 27 tot 28 graden worden. Maar de wind gaat al om naar zuidwestelijke richtingen. En vanaf donderdag is de wind wat meer westelijk tot noordwest. En dan hebben we temperaturen overdag van 23 tot 25 graden. Dat zal donderdag zijn, maar ook vrijdag en in het volgend weekend. De kans op neerslag blijft klein, al kan er vrijdag een enkel buitje vallen.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe, die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor Van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ah, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. 10.000 mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: retour.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Fans van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

take this anymore.

0: What if I want you now?
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast. De politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur op Alleen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.